0: de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Er zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers huiden niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. Het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeiden op in Nijmegen, voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
5: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren voor de omgeving van dien.
4: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
6: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
4: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Ze willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
4: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
3: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
5: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
3: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
3: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
2: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
4: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
2: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Na de dodelijke schietpartij gisternacht, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, deed de politie de oproep om binnen te blijven, maar het gevaar is sinds gisteravond laat voorbij. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger dat bijna 10 maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning raakte uitgeput. Ze kunnen nu even bijkomen. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter euro 95 kost bij de grote aanbieders langs de snelweg bijna 2,67 euro. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Je dacht...

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er drie Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
4: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: prachtige Mr. Blue Sky. Electric Light Orchestra. Ja, dan heb je wel zoiets van... Oeh, dat is een heerlijk nummer. Dan krijg je ineens zo'n knal binnen van regioruil. De muziek. Goedemorgen, Hetty.
1: Goedemorgen,
0: Miana. Gefeliciteerd met je dochter, dat als eerste.
1: Ja, oké, dankjewel. En jij gefeliciteerd met je zus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik ga er vandaag maar eens even bellen.
1: Ja,
0: dat wilde ik gisteren eigenlijk wel doen. Maar ik denk, ja, misschien is het wel heel druk.
1: Ja, wat net zeggen, heb je vaak de hele kamer vol met visite.
0: Zoiets, of dat ze uit eten is.
1: Dat kan ook. Ja, ik ga vanmiddag lunchen met onze dochter.
0: Jouw jarige. Als
1: verjaardagscadeautje.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, weet je wat het is? Ze hebben vaak alles aan. En dan denk ik, ja, van, dit is toch veel leuker.
0: Klopt. Nou, mijn zus had ook zoiets van een keer met degene die allemaal jarig geweest zijn. In verband met vakanties en zo, dat je niet kan langskomen. Dat we dan een keer met elkaar gaan bowlen of gaan eten ergens.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: De familie onder elkaar.
0: Ja,
1: kids erbij. Ja, leuk.
0: Ja, ja, vind ik ook.
1: Ja, zeker.
0: Nou, goedemorgen. Ook aan alle luisteraars. Ja, we zijn er tot 12 uur. Lekker live. Nou, vorige week, wat was het? Een fantastische prijs wat we mochten weggeven.
1: Nou, echt waar.
0: Jeetje.
1: Ja, de Pelmolen. Van, ja, eigenlijk een alternatief van Lego, hè?
0: Ja, klopt.
1: Ja, en dat, ja, was een hele grote prijs. 199 ja. euro en 99 cent, zeg maar 200 euro.
0: En jij bent natuurlijk ook aangesproken op straat, in de winkel.
1: Wat dacht je?
0: Ja, nou,
1: ja,
0: ik
1: zeker
0: ook.
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Hè?
0: Leuke
1: ja,
0: reacties
1: zeker
0: gehad.
1: Hele leuke reacties.
0: Ja, ja. Nou, daar is regioruil ook voor.
1: Daar doen we het voor.
0: Leuke, ja, leuke prijzen.
1: Ja.
0: Leuke vragen, want
1: ja,
0: jij bent ook alweer heel druk
1: ik
0: bezig.
1: Ik ben ook al druk bezig. Ik heb hier een heel... ja, rommeltje voor me.
0: Allemaal kaartjes.
1: Allemaal kaartjes, leuk met vragen. En ja, de prijsvraag van de HEMA, die heb ik al.
0: Nou, doen. Gewoon gaan gelijk doen.
1: Nou, ja, dan luidt hij als volgt. Welke groep scoorde een hit met Sterrenstof? Dus welke groep scoorde een hit met Sterrenstof?
0: Ja, en dat is dus goed voor een hele grote taart.
1: Ja, voor 8 tot 10 personen. En die mag dan aanstaande zaterdag opgehaald worden.
0: Ik zeg lekker. En wat gaan we nog meer doen?
1: Nou, helaas geen contact met Gerrit Spijker.
0: Nee, hè?
1: Nee, ons mannetje van groei en bloei, want hij had vandaag wat anders. Maar ik heb wel een omschrijving nog van de plant.
0: Die houden we dus gewoon in. Hij had zoiets van, die is wel zo weg.
1: Ja, hadden we wel gedacht, maar niet dus. Niet.
0: Nee.
1: Nee, nee, nee. Nou ja, en we gaan natuurlijk het tweede uurtje wel contacten met Gea Zantema.
0: Met Jan uit Riesens.
1: Van Riesens, echt Riesens, ja. En laten we hopen ook met Freddy Palman.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Ja, zeker.
0: We gaan het straks meemaken.
1: Ja.
0: Nou, jij gaat de koffie klaarmaken als
1: ik
0: het goed
1: ga
0: is.
1: Koffie. Ja, zeker.
0: En ik ga een draaiorgelplaat zoeken.
1: Helemaal goed.
2: Dit is Radio 350.

0: jullie.
1: Nou, wat leuk. Starship, we built this city. Ja, wat leuke. Ik vind het wel leuke broodjes. Die zijn hartstikke lekker.
2: Ja, twee heerlijke XL Sozijnse broodjes.
1: Lekker hoor.
2: Ja.
1: Maar wat moet je daarvoor doen? Nou, heel makkelijk. Je moet even goed luisteren naar een plaat. En dan in een draaiorgelversie. En dan is aan jou de vraag, wat is de artiest en wat is de titel van de plaat? Dus goed voor twee XL broodjes Sozijs.
2: Ja.
1: Nou, ik zeg het niet goed. XL Sozijse broodjes.
2: Ja, maakt niet uit.
1: Oké, nou, hier komt-ie. Luister goed.

0: hoop het wel voor.
1: Ik ben heel goed, hè, daarin.
0: Ja.
1: Nee, echt niet.
0: Ja, want ik moet in één keer denken, mijn schoonvader die heeft al eens dat woord genoemd.
1: Oh.
0: Ja, maar kijk, ik ga verder nog niks vertellen, want het is nog geen tijd.
1: Nee, het is tijd namelijk voor onze groei- en bloeiman, Gerrit Spijker, die er niet is. Maar jij bent, jij bent de assistent nu van Gerrit.
0: Ja, het is een hele kleurrijke plant. Hij houdt namelijk van een hele lichte, zonnige plek. Waar niet te veel zonlicht komt, maar toch wel iets. Dus half schaduw, half zon. Het blad is mooi gekleurd. Groen met een roze nerfje. Het is een kamerplant. Dat ga ik er ook even bij vertellen. De plant mag absoluut geen tocht hebben. Want dan krijgt hij namelijk een plantenziekte. De tochtziekte noem ik het dan maar. Dus het is een kamerplant met een groen blad. En een roze nerfjes. Kan ik er nog meer van vertellen?
1: Ik zei wel dat hij makkelijk was, maar volgens mij is hij helemaal niet makkelijk.
0: In het Engels is het een prayerplant. Een prayerplant. Nou, de mensen kunnen nu googelen. Hij wordt nou geraden. Welke plant gaat het? 0548 68 10 10.
1: Oké, Hattie. Nou, zometeen gaan we dus die draaiorgel nog een keer laten horen. En die is ook niet moeilijk, want ik krijg echt al heel veel antwoorden binnen.
0: Nee, die is echt niet moeilijk.
1: Het is echt een makkie vandaag.
0: Ja.
1: Goed voor twee sozijzerbroodjes XL.

0: Je hoorde Sandra en Maria Magdalena. En wat ook zo leuk is, is dat wij hebben hier gewoon Magdalena's voor onze neus liggen. Om lekker op te knabbelen. Heerlijk. Nou, ik ga nog een keer de draaiorgel laten horen. En dan ben ik heel erg benieuwd of jij weet om welke draaiorgelplaat het gaat. We willen graag de artiest, maar we willen ook de titel. En wat kunnen de mensen winnen, Hattie?
1: Een waardebon. Oh nee, natuurlijk niet. 2XL sausijzenbroodjes.
0: Welke plaats? 0548 68 1010 is het nummer. We gaan naar Dua Lipa.

0: We hebben geen contact met Gerrit Spijker vandaag. Nee, maar wel straks met Gea Santema. Ja, achter de schermen zijn we heel erg aan het zoeken, namelijk alles over Philip.
1: Ja, klopt.
0: En er wordt aan gewerkt. Maar
1: ja, zeker.
0: Dat gaan we straks doen, tweede uurtje. Maar ja, we gaan even naar aanstaande vrijdag.
1: Ja, vrijdag en zaterdag, dan is er een zomerfeest.
0: Het zomerfeest. En weet je dat, het is alweer, even kijken. Ja, het lijkt gisteren, hè? Dat, alsof het gisteren was.
1: Ja,
0: wanneer het zomerfeest was met de tenten, ja, en zo. Ja, ja. Het is alweer een jaar verder.
1: Ja,
0: dan geef je mij dit, grappen maken, want dan moet ik mijn bril opzetten.
1: Ja, maar ik heb ook al moeite met...
0: Maar jij hebt wel je bril op.
1: Ja, dat weet ik wel, maar bij mij is een ander geval, dat weet je.
0: Nou, het heet het After Summer Festival. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september keert het zomerfeest van Reizen terug met 2 dagen vol muziek, sport en gezelligheid. Nou, dat wordt gezellig. Er is ook weer een bedrijfsuurtje.
1: En... Oh ja, dat heb je vrijdag dan vaak. Ja.
0: En wat hebben we nog meer? Nou ja, hoe laat het begint, ik zie het ook niet staan. Ja.
1: Nee.
0: Lekker.
1: Ja, dat is heel lekker. Daar staat het denk ik ook in.
0: We hebben de krant. Ik had hem bij jou neergelegd, maar jij bent ook heel druk achter het scherm met andere dingen.
1: Ja, moet ook gebeuren.
0: Nou, laten we het dan even hebben over afgelopen maandagnacht. Verschrikkelijk zeg. In Ooster... Hoe heet dat?
1: Hasselt. Hasselt, hè? Ja.
0: Nee.
1: Boven Hasselt.
0: Boven Hasselt.
1: Boven Hasselt.
0: Verschrikkelijk. Ja. Hoeveel mensen hadden ze wel niet opgepakt? 34?
1: Oh, ja, geloof ik wel. 34. Oh, de volgende waarschijnlijk nog meer. Nou, het is toch echt verschrikkelijk. En dat gebeurt in Nederland, hè?
0: Te eng.
1: Ja, heel eng. Ik krijg er toch koude rillingen van. Vooral omdat ik die beelden heb gezien. Dan denk ik, hoe kan het? En allemaal waarschijnlijk met een drugscrimineel, hè?
0: En die is niet te vinden. En er schijnt ook heel lang een auto te hebben gestaan van de beveiliging. Ja. Met een pop erin.
1: Eerst met een pop en later zat dus de persoon. En die is natuurlijk. Die is helaas om het leven gekomen. Die hebben ze doodgeschoten.
0: Verschrikkelijk.
1: En dan 2 politieagenten gewond. Ja, het is echt in en in triest.
0: Dat is het.
1: Nou.
0: Hattie, ik ga jou de krant weer teruggeven. En dan ga ik... plaatje draaien.
1: Jij gaat maar even een plaatje draaien.
0: Ga ik even een plaatje draaien. Ik ga deze draaien.

0: was bij Overasselt. Daar was het.
1: Overasselt, ja.
0: Maar dat is bijna boven Asselt.
2: Toch?
0: Nee, bijna. Wat zei jij nou? Het ligt boven, boven Hasselt.
1: Ja.
0: Maar dat is het niet. Het is over Asselt.
1: Ja, over.
0: Nee, maar 34 verdachten aangehouden gewoon.
1: Ja,
0: en uit verschillende landen, ook dat nog.
1: Ja, dat klopt.
0: Echt landen. Verschrikkelijk.
1: Ja. Nou, ik heb iets leuks over de Monumentendag in Rijssen en in Holten. De korenmolen De Hegeman in Holten. Deze molen is in Dijkerhoek. En deze dag is gratis te bezichtigen van 10 tot 6 uur. Kom gerust een kijkje nemen. De deskundige molenaars lichten u de werking toe van deze mooie molen. En dan blijf ik nog even bij de molen. De Pelmolen ter Horst in Rijssen. U bent van harte welkom tussen 10 en 4 uur aan de Pelmolenpad 8A in Rijssen. En dan kun je deze historische oliemolen van dichtbij bedienen. Of beleven. De toegang is gratis en bij voldoende wind draait de molen. En u kunt zien hoe vroeger deze werd geslagen uit lijnzaad. Weet je nog dat... dat Gea daar ook nog over had, ja, met dat lijnzaad. Ja, dat was ook erg leuk. Maar de Pelmolen is sowieso altijd de moeite waard. Dan de havenzaten, de Oosterhof. Ja, dat is het kasteel natuurlijk. En dan kun je ook sowieso een kijkje gaan nemen. En daar worden rondleidingen gedaan om 11 uur, om 1 uur en om 3 uur. En dit alles is gratis. Maar je kunt wel een gift geven, hè? Dat kan sowieso. Nou, en dan heb ik nog 4 leuke dingetjes. En dat gaan we straks het tweede uurtje doen.
0: Helemaal goed.
1: Gaan we doen.
0: En het tweede uurtje, dan hebben wij contact met Gea Santema. Ja, we zijn echt, echt van alles op zoek. En we doen nog niet echt vlot hier.

0: Walter, Groenewijn, Jo en zijn Rockets. Kom van dat dak af. Nou, ik ga die draaiorgel nog een keertje laten horen. En wat kun je winnen als je het nummer weet? Dus je weet... Word jij nou gebeld?
1: Ik word nou gebeld. Ja, daar kun je mee winnen. 2 XL sozijzenbroodjes.
0: Ja, dan moet ik hem alleen nog eventjes klaar hebben. Want ik krijg natuurlijk weer van alles. En jij hebt ook van alles, dus we gaan gewoon een plaatje draaien. Eerst vanochtend eventjes, ja, lekker live.
1: Lekker dat hoor je. Live, ja, inderdaad.
0: En dat hoor je ook lekker. En misschien zit je wel via TV 350 te kijken. Nou, dan zie je ook dat wij

0: Ik heb echt iets heel erg stoms gedaan.
1: Wat dan?
0: Vertel. Ik heb de verkeerde draaiorgelplaat laten horen.
1: Je hebt er twee. Je hebt er twee nou.
0: Ja, nou, de laatste die jullie hebben gehoord klopt niet. Het gaat namelijk om dit nummer. Wat slecht dit.
1: En de antwoorden komen dus nou goed binnen. Ja.
0: Op die eerste ook hoor. Dit is hem. Graag. Wat slecht.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Klopt. Wie is de artiest?

0: Weet je wie de jarig is vandaag?
1: Ja,
0: ja, jouw dochter, maar ook Jannie Wietsma.
1: Oh, bij deze Jannie, van harte gefeliciteerd.
0: Nou, en wij zijn zometeen weer terug met Regio Ruil. En dan gaan wij sowieso een verzoekje draaien. En als je een verzoekje hebt voor ons, 0548-68-1010. Als je weet welke plaat het is, goed voor twee broodjes XL. Twee sausijse broodjes.
2: 3-5-0. Weet wat er speelt.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
2: 11 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
4: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
7: Verzekeringen en hypotheken.
8: Wijpers en oren.
2: Radio 350.
8: 92.3 FM.
9: Dit is het programma 350 RegioRuil. Voor vraag of aanbod kunt u bellen naar 0458 68.

0: Ja, en zo ben je in het tweede uurtje beland. En hopelijk dat dat minder chaotisch gaat dan dat we net hebben gehad. Oh oh. Maar we zijn er een beetje achter, want we waren bezig met Philip. En Philip die heeft namelijk... Jij hebt het lijstje voor jou. Ga ik ook even een ander plaatje bij instarten.
1: Zo.
0: Zo. Oh, je geeft hem weer aan mij.
1: Kun jij beter lezen.
0: Nou, Stichting Samen Philip in Actie. Want wij wilden dus... Want er is afgelopen weekend is er iets georganiseerd voor Philip. En wij wilden daar gewoon meer informatie over. En iemand spreken die dat georganiseerd heeft. Nou, bla bla bla bla bla. Ja. Het gaat namelijk over de piraten. En hij is namelijk... Philip is namelijk heel erg gek op muziek, radio maken.
1: Ja, radio maken, ja.
0: Ik zou even een klein stukje erbij pakken. Het leven van Philip Teijhuis uit Reizen veranderde ingrijpend door spontane ruggenmerginfarct. Ja, waardoor hij een hele hoge dwarslesie opliep. Van het een op het andere moment veranderde niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn gezin. Wat vroeger vanzelfsprekend was, is nu niet meer. Nou, wie Philip kent, weet dat wat voor man hij is. Jarenlang werkte hij in de machinale houtbewerking. Gewoon een echte vakman. En... In zijn vrije tijd stond hij altijd klaar voor anderen als vrijwwilliger en bestuurslid bij de schaats- en skielenvereniging in Reizen. En recent ook bij de klompenmakers in Enter. Nou, daar hadden we Gerrit mooi bij kunnen hebben.
1: Ja.
0: Waar zijn talent en betrokkenheid al snel opvielen. En daarnaast was Philip graag bezig met muziek en geluid. En bovenal was hij iemand op wie je kon rekenen. Maar nou zijn ze dus een actie begonnen, want er moet er namelijk wat... aanpassingen in zijn woning gedaan worden. En ze hebben ook een crowdfundpagina gestart om samen voor te zorgen dat Philip en zijn gezin vooruit kunnen. Is wel handig, Edel, als je je bril opzet.
1: Ja, en dan is natuurlijk een heel bedrag voor nodig. Want ik bedoel, dan moeten natuurlijk heel veel aanpassingen gedaan worden.
0: Precies.
1: Ja, zeker.
0: Woningaanpassingen, hulpmiddelen en mogelijkheden om actief en mobiel te blijven. Dan wel zijn gezin in de toekomst te blijven ondersteunen. Ja, en wat Philip jarenlang voor anderen heeft betekend... dat willen ze nu voor hem en zijn gezin iets betekenen. Nou, Philip en zijn gezin die zijn enorm geraakt... door alle steun, donaties en hartverwarmende initiatieven... die de afgelopen tijd zijn binnengekomen. Het betekent meer dan woorden kunnen uitdrukken. Ze zouden het liefst iedereen persoonlijk bedanken... maar door de vorm van deze actie is dat helaas niet mogelijk... Maar via deze weg willen ze laten weten hoe ongelooflijk dankbaar ze zijn... voor elke bijdrage, elk bericht en elke vorm van medeleven. Wat tot nu toe is opgehaald is fantastisch, maar we zijn er nog niet. Om Philip en zijn gezin blijvend te ondersteunen is extra hulp hard nodig. En daarom vragen we ieders hulp. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. En ook het delen van inzamelingsactie helpt enorm. De teller staat, en dat zou inmiddels wel verhoogd zijn, stond toen... op 28.950 euro. Doneren dat kan via co.fund.me. En dan een nummer. Maar dat kun je wel als jij via Google op Philip gaat googelen. En reizen. En co.fund. Dan kom je daar vanzelf wel achter. Want dat nummer. Dan, ja, of je moet je pen erbij hebben. Dan
1: kan ook. Je papier bij pennen, de hand. Ja, ja, meld het maar even.
0: Co.fund.me. En dan een slash en dan C85E00399. Herhaling. GoFund.me. En dan een slash en dan C85E00399. Wie weet, hè, kun je iets betekenen voor Philip,
1: ja,
0: en zijn gezin?
1: Ja, een mooie initiatief. Absoluut.
0: Nou,
1: ja.
0: Werd jij gecontact door wie?
1: Door Dineke. En Dineke Heutzen.
0: Ja?
1: Ja, of wij dus een speciaal nummer, dus ze is een nummer voor Philip. Of we die willen draaien en dat gaan we nou bij deze doen.

0: En deze is speciaal aangevraagd door Dieneke Heut. Nou, en er werd mij ook al gevraagd vorige week van... Goh, gaan jullie ook nog wat doen met Radio 350? Maar wij zijn geen piraat.
1: Nee.
0: Dus vandaar dat wij niet daar iets hebben mee gedaan.
1: Nee.
0: Maar de plaat hebben we met veel liefde gedraaid.
1: Zeker, ja. Absoluut, ja.
0: We gaan naar George Baker Selection en Una Pena.

0: Paloma Blanca, oftewel een witte duif. Ja. Nou ja, we gaan er erbij halen. Eerst doen we deze. 1, 2, yes! Ja! Daar is het muziekje en hier... Wat is dit nou? Wat is dit nou weer?
1: Wat is dit? Wat is dit?
0: Hè? Dat was raar. Oké, nou, dit was echt bijzonder.
1: Ja, houdt er in één keer mee op. Nou ja.
0: Bizar. Gea, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen dames. Wat gebeurt er toch allemaal bijzonder?
1: Ik weet niet.
0: Het is heel bijzonder, ja. We moeten zometeen trouwens ook nog een liedje voor Joke draaien. Want Joke die is...
1: Oh ja, ja, die moeten we ook nog doen.
0: Die
1: ja.
0: heeft ook gebeld. Ja. Goedemorgen.
2: Nou, maar mooi druk, mis.
0: Ja, maar gewoon van die bizarre dingen. Net. Dus dit ook wel. En is stopt de platen mee.
1: Ja. Het spot.
2: Oh, dat lukt toch geen in ieder geval.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
2: Dat verneemt ze geen niet.
0: Nou, maar goedemorgen en hoe was jouw week?
2: Ja, goedemorgen, ja. Middenwerken prima, uitstekend, ja. Van Oele Rook neem ik af.
1: Ja, zeker.
0: Nou, weet je, ik heb afgelopen zaterdag was dat. Dat ik een, met die auto, er kwam ineens een... Ik wilde oversteken bij de Graaf Otto-straat. En daar passeerde een, aan de overkant van de Graaf Otto-straat stond ook een auto en die moest ook afslaan. Dus we konden elkaar zo netjes passeren. En er komt er nog eentje met een loeigang. Die komt echt op die auto afrijden. En die moest, anders was hij tegen die auto opgebotst, de stoep pakken. Gelukkig dat daar niemand liep. Maar wat een snelheid, joh. Nou, diegene die...
2: Ja, maar is dat toch bij de... Hoe heet dat? God weet die straat. Is dat Karel Doorn? Nee, hoe heet
0: dat? Ja,
1: Karel Doorn. Juist
0: daar.
1: Ja,
2: ja. Dat wordt... Nou, maar dat is best wel een rottige... Ja, er zit rottige sterkste tussen. Want hier worden qua heel harde jacht, hè.
1: Ja, echt wel.
0: Heel hard, ja.
2: Ja, het is zwaar in de snelweg daar, jongen. Daar, je ziet al dat ze daar doen ze weer verkeersdrempels en daar weer dingen allemaal. Maar daar zit genoeg. Eigenlijk helemaal niks in die hele straat.
0: Nee, en dan bij school ook, hè?
2: Ja, ook nog eens een keer, ja. Dat is levensgevaarlijk. Maar ik heb er niks van meegekregen. Maar had hij zo aan de aanreding dan, of hoe was het?
0: Ja, nou, die auto die dus bijna werd aangereden... die werd op het nippertje pakte die jongen pakte dus een stukje stoep mee. Anders was hij dus tegen die auto aangeknald... en was die auto echt gelanceerd.
2: Och.
0: Misschien mijn kant op, ik weet het niet. Maar het had niet goed afgelopen, laat ik het zo zeggen. Het was echt...
2: Ja,
0: ik was thuis ook echt woest. Maar die auto...
2: Ja,
0: met...
2: ja, daar schrik je ook zo van natuurlijk.
0: Heel erg. En die automobilist, dat was echt een oude iemand. Die bleef ook echt even staan. Die was ook echt helemaal beduust.
1: Ja, tuurlijk. Dat snap ik.
2: Ja. In mijn altijd heel goed blijven opletten. Ik bedoel, het hoeft niet aan Roeteling. Dat is... als iemand anders gewoon een foto maakt... en die doet gewoon netjes waar je munt door en zo... dan kan je nog de pineut winnen, hè, de Sjaak.
0: Nou, dat klopt. En weet je...
2: Blijf gevaarlijk.
0: We konden oversteken. Het was gewoon, er kwam geen verkeer aan. We hadden echt gewoon de mogelijkheid om gewoon netjes over te steken. Of in ieder geval de weg te passeren. Of nee, hoe zeg je dat? Ik sloeg linksaf en diegene sloeg ook linksaf. Maar dan dat je aan de overkant van elkaar staat. Dus, dus ik was al half op de weg. En die auto was dus ook al half op de weg. En dan komt die auto er echt met een rotgang aan. Nou, ik denk wel snelheid 2x50.
1: Zo.
0: Verschrikkelijk.
2: Dat is ook netjes.
1: Ja.
0: Maar dan zie je die auto op die andere auto afkomen. Nou, jongen. En dan dat hij die stoep pakt. Dan dacht ik van, nou, dat had ook een... Ja, daar mensen kunnen lopen.
1: Ja,
0: ik
1: weet
2: wat ik net zei. Ja, daar had ook een fietsje kunnen we van de schooljuur. Of zo is maar wat.
0: Ja, weet je, het was dan wel zaterdagavond. En dan rond een uur of, nou, wat was het? 7:30, denk ik. Maar toch...
1: Ja. Het is, dat is wel heel heftig. Ja,
2: het is, aan je verkeer, jankt.
0: Ja, als je daar gewoon op een normale snelheid had gereden, bijvoorbeeld 50, ik weet niet hoe hard je daar mag, het beste is natuurlijk 30.
2: Ik denk gewoon 50 toch wel.
0: Dan had je gewoon kunnen afremmen en gewoon ons voor kunnen laten gaan, want wij stonden al.

0: half op de weg. Om over te steken.
1: Maar je weet hoeveel een leugen te hard je hangt. Je zit nog, bij ons is zo'n soort van woonerf als het ware eigenlijk. En smangst dan, jaangt daar leugen u. Hé, dat ik denk, hoe zit hij met uw verstand? Want goed, al die inhammen, zeg maar, zijn bij ons. Daar heet de achterduren en zo. Mm-hmm.
2: Ja.
1: Nou, je hebt ook de wondkleine Wichter, die bal daar rolt op de straat en zo. Ja. Dan denk ik, oh, het had altijd nog gehoord in zich al. Fusewerk weer gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dat is gewoon een wonder. Je hebt gewoon leugen, jakker de oren aan de redden, kijk nou eens nou.
0: Nee, het is echt erg. Ik vind het echt erg, want ook de leeftijd van de jonge luid, ze mogen nu met 17 al afrijden.
2: Ja.
0: Maar welke ervaring hebben ze dan al?
2: Ze rijden met 18, nou ja, dan hebben ze natuurlijk ook geen rijbewijs.
0: Geen
1: ervaring. Ja, maar goed, dat is natuurlijk heel veel van Noord-Amerika weet ouder dan rozen. En daar maken ze al heel lang vanaf 16 in de auto, ja. Een mitte kan je ouder, dat ze wapens maakt hem. Gewoon vanaf, ik dacht nog 16 al of zo, of nou, laten we zeggen 18. Ja. Ik loop er allemaal mee gewend en met revolvers rood. Ik geloof niet dat er ooit van een gootje zou kunnen vanuit Amerika. Kijk nou bijvoorbeeld, nou, daar had minder menigen. Maar een Halloween-feest ook. Dat is zoiets belachelijks.
2: Ja, dat ben ik wel
1: bang maken, Rietje. Ja, kom allemaal naar Amerika, al die troep.
2: Mm-hmm. Maar ja, misschien wat er hier dan gisteren gebeurd is, hè?
1: Ja, wat bedoel je het hier, Riesen of?
0: Nee. Oh, verrassend,
2: ja.
1: Oh, ja, ja.
2: Ook 34 hebben ze erop gepakt.
1: Ja,
2: allemaal met machinegeweren. Nou, het is toch te gek verweuren. En dan in Nederland.
0: Maar ik vind wel chapeau voor de politie dat ze zo
2: absoluut
0: hebben gehandeld.
2: Ja,
1: ja, absoluut. Ja, maar smaak staat door je de kraten los. En ik zeg wel, Steng Bed ook, elke dag denk je, het kan niet gekker. Mm-hmm. En jou, wat nou weer gekker.
2: Ja, vreselijk.
1: Dan moet je zoveel geld moeten we je naar het boeten laten.
2: Mm-hmm.
1: Nou, Oekraïne nu, maar ook enzovoort. Want Nederland dat hele kleine stipje op de wereldbol.
2: Ja.
1: En even geld zat. Dan denk ik, god, toch hé. Ja. Je kan het geld zelf aangebroken, maar niet
2: ja. Absoluut, ja.
1: Maar goed, dus, maar leuk werd dit heel anders over, denk ik. Maar goed, ja.
0: Nee, dat ik heb vind... je altijd. Maar ja.
1: Ja, dat hoor je toch.
2: Dat hoor je, ja.
0: Maar we gaan even naar het woord van vorige week.
1: Ja, vind ik het woord. Ja, en ik vind het nog wel lollig eigenlijk, wat het woord van vandaag. Hè. Ik heb nou Leontje Duren gestuurd naar Hetty.
2: Ja.
1: En dus vind ik wel grappig daar die net nog eventjes erin, Una Paloma Blanca.
0: Ik dacht er ook was over na.
1: Was dat toeval of was dat een bewustie?
2: Toeval. Nee, toeval. Echt puur toeval.
0: Dat is net als met Maria Magdalena. Dat je dan Magdalena zit te eten en dan...
2: Hup. Van die keekjes. Ja.
0: Ja, de muziek ging net ook niet voor niets uit, hè? Denk je dan.
1: Jullie hebben daar weer lekker een moppenvuur staan. Wacht ga mee.
2: Ja, die hebben al naar binnen en er werkt geen.
1: Nou, dat geloof ik ook wel. Harry Kokkendo. Oh, geweldig. Nee, je hebt, maar in ieder geval, Una Paloma Blanca. Heb ik geel kafust een klaar beetje wat voor het woord van vandaag. Die gaan nog eventjes terug inderdaad naar vuurige wekken. Ja. Want ik heb nog een verdere. Vuurige wekken houden een pannenskeeter. Pannenskeeter. Den had ook een mooi Latijnse naam, het Hordeolum heet dat. En dan gaan ze op, en Griezen zijn ze dat natuurlijk, op Facebook gaan ze dat allemaal gehoord, die weet altijd anders onze meugen. En dan hou alleen nog even de twijfel van, sluit dat woord noem eigenlijk van Oldsher, want het is natuurlijk een onvolksnaam is het eigenlijk, hè. Vuur, een strandje noemen ze dat in Nederlands, dat is eigenlijk een bultje, en een ontstekende op uw ooglid is dat. Nou, dan waren er twee verklaringen hoe dat woord vandaan komt. Of het is een paddenscheiter of een pannenschieter. Nou, en een eende sluit op dat je dus driet of mient op een pad. En een ander zegt, nee, dat is een soort van gif, een perrenkoop. Dat kan allebei. Maar ik kan meteen dat in het Nederlands een oude volksnaam is inderdaad... een padscheiter. En daar staat bier. Daar moet je een heel oud werkboek mee dan hebben. Daar staat bier van. Als degene op het paadje naast de kerk heeft gepoept of geplast. Dan krijgt hij als straf daarvoor een ontsteking aan zijn ooglid. Dus het zou best kunnen dat inderdaad toch door vandaan koopt dus. Dus het wildplassen, zou ik maar zeggen, op zijn mooie Nederlands.
2: Ja, in feite wel.
1: Ja, dus dat, dat was dan het woord pannenskeeter, wat eigenlijk iedereen een wakker heeft geloofd.
0: Ja, strontje bij het oog.
2: Ja,
1: strontje, ja. Maar goed, dan moet nog wel naar de van vandaag heen natuurlijk. En dat is een heel ander. En ik denk het zelf eigenlijk dat het best toch wel vrij makkelijk is. Denk ik. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Ja, ik doe dat al hier zo. Ik moest er zo lachen. Ook al, iedereen, Ilomira, una paloma blanca. En dan hoorde ik gisteren een nieuw woord en ik heb me helemaal slapen lachen. Daar heeft hij ook zelings mee te maken. En dat is een snoefdoewe. Hebben jullie daar al eens van gehoord?
2: Snoefdoewe?
1: Een snoefdoewe.
2: Nou,
1: vertel dat eens in het Nederlands.
2: Een snoefdoewe. Ja, een snuifduif.
1: Ja, een snuifduif. Ken je dat?
0: Nee.
1: Ik lag me helemaal stap. Mooi zeggen hoor, Chris. Ken je dat woord niet? Ach, dat is dat. Johan, dat is een heel gebruikelijk woord.
2: Oh,
1: de jongeren van tegenwoordig zijn vaak aan de drugs. En dan snuiven ze dus.
2: Oh, ja.
1: Van dat poeier op. En dan nemen ze dat een snoef doen.
2: Nou ja.
1: Dat mooi, hè? En hoe hier waren leert. Ja. Volle wieuwen.
0: Ja, dat is wel waar. De generatie van nu heeft zoveel andere woorden dat ik denk van, wat bedoel je nou? En mijn dochters hebben dat ook. Dan denk ik, dan zitten ze echt naar elkaar te kijken. Zo van, nou, begrijpen ze dat nou echt niet?
1: Ja. Ja, nee, maar dan zitten we ja voor te over voor dat soort dingen. Maar ik vind wel eens, smaakt daar heel van die stomme woorden. Denk van, goh, wat, ik weet niet, ik ga daar goed op, ik ga daar slecht op. Zulke soort dingen. Denk, is toch geen Nederlands. Maar ik vind de snuifduif wel heel hilarisch. Ik vind komisch.
0: Vandaar die Una Paloma Blanca waarschijnlijk ooit gemaakt door George Benson.
1: Precies. Ja, dat sluit daar ook weer helemaal mooi
2: op. Ja, dat sluit
1: daar
2: ook. Ja.
1: Ik was zing en kiek en vandaag heel ook. Nou, ik kan nog net zo goed breksting dat een vulken is. Dat maakt het net zo makkelijk. Want je hebt vandaag namelijk een tonica. Op willen vier dus schijnen weer. Van wat is nu een tonica?
0: Een tonica.
1: Ja, wil je dat eerst gewoon zo? Doe maar eerst gewoon zo, jongen.
0: Een tonica. Ik ga nog even naar tonica, hè? Schrijf ik even op.
1: Tonica, ja.
0: Tonica. Dubbel O, ja.
1: Het is geen alcoholisch drankje, dat zou ook nog kunnen.
0: Tonica. Een extra.
1: Mooi bedacht. Maar is niet goed, maar haar heel goede keus. Ja. Ja, het die Ike. Ja, ik wil niet dat hij vandaag met mag doen.
2: Ik mag vandaag niet met doen. Ik had weer goed.
0: Nou, dan een duif. Oh nee, nu ga ik raden. Dat moet gewoon niet.
2: Nee, dat moet niet.
1: Nee, je komt er zo wel achter, want het is eigenlijk best wel makkelijk, denk ik. Een tonica, het is een. Ik had al beschreven vuur. Ik dacht, nou ja, ik zeg gewoon dat het een vogel is. Het is een zwart met gries vulken. Ja. Zwart met gries. En het Old-Saxische woord voor deze vogel is een ka. Dat zegt al heel wat, denk ik.
2: Ja.
1: Paap, je hebt een paar eentjes, Odebie. Ik heb nog een mooie hint te bieden. Dick Tuckers. Hebben jullie dat ook heet?
0: Nee.
1: En echt
0: Tuckers?
1: Niet.
0: Dick Tuckers, nee.
1: Geert niet.
0: Nee.
1: Oh, Dick was nog aan de beroemdheid in Riesen. Dan is een sterven in 2021 en hij had altijd namelijk een rubriek, onder andere in Hart van Rijssen.
2: Oh ja.
1: Hij was columnist daar al heel lang.
2: Ja.
1: En hij heeft ook geschreven over een tonica. Hij had namelijk in 2019 ik ook naar kijken, een wekelijkse rubriek, dat was dan de vogel van de week. En dan beschreef hij
0: een kraai.
1: Zijn naam. Een kraai, komt al in de buurt.
0: Mm-hmm.
1: Was afwermer. Ja, namelijk hele mooie. Vogels hebben we natuurlijk allerlei Russische naams. Men heeft er een heel mooi behandeld van bungelsieske. Ik heb er een paar op beschreven.
0: Oh, wat leuk.
1: De markloor, de vennemuske, een dantukken, een skadderekster en de zwalve. En stork, even allemaal beschreven.
0: Wat is dan een rood bosje?
1: Ja, ik geloof dat gewoon een rood bosje is.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ze hebben niet allemaal aparte namens, maar de meesten eigenlijk wel.
2: Ja, je hebt ook nog een geeteling.
1: Geeteling, hè, joh.
2: Geeteling, ja, hij ook nog.
1: Ja, een merel is dat.
2: Ja, klopt. Ja. Oh, wat grappig. Klopt.
1: Dus de leuke, dat wordt nog opzoeken. Dus bij Hart van Rijssen staat ook online. Daarbij staat ook nog eens een keer het werkboek van meneer Karel. Dus dat is al redelijk wat. En wat ik er ook nog bij kan vertellen is, en de Hariwa gehoord ook, heet hij.
0: Ja.
1: Vroeger wensen ze dus als hoesdier een heul. Maar dat mag ze gewoon niet meer. Had ze zich nog beschermd, leus ik.
0: Oh, ja. Echt waar?
1: Ja. Maar nou wil dus wat, want je hebt al een kreeën. Dat zit daar heel in de buurt, zeker waar. Maar, wat precies weer, wat nou, wat voor soort artne creëer is, wat voor een soort creëer? Artne creëer is, hè? Dus als je zegt van een, het is een merel, nou, wat voor een merel is het precies? Dan moeten ze wel een helemaal goed hebben, dat vind ik.
0: Oké. Goh, jij wist dat wel, Hetty.
2: Ja. Ja, ik kan er zelf ook nog wel een hintje bij geven, maar dat ga ik nog niet doen. Vooral omdat de leur weet, het is in feite een vogel.
1: Ja, ik bewaar iedereen van nu nog maar. Ik heb er nog één, want... Oh ja, van de vorige week houdt toevallig ook een Latijnse naam, hè. Wie dat Hans kent, maar dit is namelijk ook een Latijnse naam. Daar kan je er ook nog een bij door. Nee, daar kun je het zo opzoeken. Dat is namelijk de... Even kijken. De Monedula, als ik dat goed moet spreken. Monedula.
2: Monedula.
0: Jeetje, joh.
1: Het dat dier. Ja, het is maar een klaar dier, zwart met gries, dus... Ah, dan weer die drenen. Een tonica. Dus geen snoefdoer, maar een tonica.
0: Ja. Nou, dat is... Ik heb het genoemd.
2: Ja.
0: Dus maar ik zat in de buurt, zei jij.
1: Ja, je hebt de leur aan wel een beetje op schoolbenen zat.
2: Oké, okay, ja, ze ben je wel warme meid, ja.
1: Jawel, daar weet ze echt wel. En het is ook weer niet alleen een Rieses, maar volgens mij, het is sowieso... Ja, het is zeker niet de Saxisch van steun, ook in het Old-Saxische woordenboek. Een K. Oh.
2: Ja,
1: van vroeger is het een K. En vergeet dan eigenlijk ook, je weet denk ik wel wat een K is, daar spreek ik eigenlijk al voor zichzelf. Maar bij deze vogel steeds er toornen vuur. Toorn. Nee, dat betekent ook wat.
0: Wat betekent tonen?
1: Oh. Ja.
0: Kom op, Hetty wist het.
2: Maar weet je wat ze zeg maar in Deurningen en Oud-Marsum, heel toevallig een oom van mij, ja helaas is niet meer, maar hij zei vroeger geen vogel, maar hij zei vogel.
1: Ja, vogel.
2: Vogel, ja. Dat vinden we altijd zo grappig.
1: Ja. Ja, maar dat is meer naar West-Twente heen, vogel.
2: Ja.
1: Vogel.
2: Ja, hij kwam van oorsprong uit Deurning, dus nou ja.
1: Ja, dat kan wel kloppen.
2: Ja,
1: vogel.
2: Ja,
1: komisch is dat, hè.
2: Ja, maar heel komisch. De kinderen vinden dat ook altijd. Dan zeggen we, wat raar, vogel, zegt oom André, vogel.
0: Maar tonica, is het dan een tamme kraai? Maar daar heb ik het weer... Ik begon over duiven en ik had het over ekster.
1: Ja, ik zeg niet dat iemand dat waarom, maar ik gewoon natuurlijk niet zeggen.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Nou, lieve luisteraar,
1: kan ook.
0: Probeer wat betekent een tonica. En goed voor een waardebon van €10 die besteed mag worden bij slagerij hier in Rijzen aan de Haarstraat.
1: Mag je de naam niet meer zeggen?
2: Nee, steed een boete op, in feite. Officieel mag het niet.
0: Nee. Maar ook niet als we de meerdere gaan noemen dan, denk je?
2: Ik denk het niet.
1: Ik zal niet weten. Nee, maar ik meen dat eerst altijd waar de bijzijn is in de naam.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Ja. Maar ja, dat moet je ook zelf winnen. Maar het geeft er maar dat die waardebonnen kunnen winnen natuurlijk.
2: Ja, zeker weten. Nee, maar echte reclame mag je daar eigenlijk niet meer over maken.
0: We hebben het wel eens gedaan en dan noemden we dat warenhuis met die grote rode letters op de gevel.
1: Oh, dan weet ik nog wel, joh. Toen noemde hij al dat soort warenhuizen op in heel Riesten.
0: Precies.
1: Ze waren heel twijfel deze wel hard.
0: Supermarkten, alles.
2: Echt alles, ja.
1: Oh, mooi, hè. Nee, maar dan zit er wel een setje gang. Dus ik zal zien dat het maar zo.
2: Wie laat mooi zo.
0: Nou, we krijgen een bellen. Nou, wij gaan op zoek naar het woord een tonica. Wat betekent een tonica? Ja. Gea, ik ga jou bedanken.
2: Een tonica.
1: Heel geinig hoor, natuurlijk.
0: Oh, wacht. Ik krijg nou weer een ander antwoord binnen. Grappig.
1: Oh, dat zal toevallig maar een duur sturen. Wat goh antwoord is natuurlijk.
2: Ja,
1: dat kan niet vergeten.
2: Nee, moet je niet vergeten. Nou, nogmaals dank, Gea. En wie wenst toen een hele fijne wekker.
0: Leuk dit. Ja, dankjewel, Gea. En
1: wij
0: gaan elkaar
1: door, natuurlijk.
0: Volgende week weer spreken.
1: Helemaal goed. Tot de volgende week, dan.
0: Dank je voor je tijd, hè.
1: Wat zei
0: je? Dank je voor je tijd.
1: Oh, geen door.
2: Groetjes.
1: Doei.
0: Zal ik heel zachtjes vertellen wat er binnenkomt? Voor vogel?
2: Ja, heel zachtjes.
0: Een koutje.
2: Een koutje.
1: Hoe komt ze erop, Annie?
0: Dat is wel een goeie, denk ik. Ook. Maar goed, hey, dankjewel, hè.
1: Hey, geen dag.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei.
1: Doei.

niet zo zijn. Vandaar dat het gesprek met Gea ook langer duurde dan normaal. Maar we hebben Freddy wel. Vandaar dat we nu dit gaan doen.

0: Ja, goedemorgen Freddy.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik dacht echt dat jij er niet zou zijn. Dus vandaar dat het allemaal wat langer duurde.
1: Ja, maar niet heel veel uit. Nee, ik ben er wel aan. Had ik me wel afgemeld. Dan had ik wel even een appje gestuurd naar Hetje. En dat was van de week dat ik er niet was. Dus. Maar ik ben er wel, dus enkel probleem. Ik had mooi dat dit nog eventjes weer groot heb kunnen bekijken. Dus zolang ik nog niet aan de beurt was, had ik er een mooi eventje gelegenheid voor. En dat is ook niet verkeerd. Want ja, we zitten natuurlijk in een andere weertype. Maar dat houden we nu. We hebben natuurlijk die warme hete dag en terug te houden. Maar ja, achter de rug betekent nou nu toch met je temperaturen meer op het normale kunt, want dit van Joost zou toch zo'n beetje tussen 20 en 21 graden. Dus eigenlijk voor begin september, dat is zo'n beetje de normale temperaturen. Ja, vandaag houden we afwisseling van stapelwolken, ook wel wolkenvelden. In de loop van de middag kan er een beuken van. Vellen zal het niet voorstellen, maar er kan toch een beuken van. En vandaag wien matigen westen, tot zuidwesten weer, wordt dan vandaag zo rond de 22 graden. Op zich niks verkeerd mee.
0: Nee, dat is lekker.
2: Nee, absoluut niet.
1: Nee, nou, donderdag, ja, dan krijgen we een iets ander weertype. Want we hebben te maken met een depressie. En dan een front zit er aangekoppeld. En het geeft dus toch wel voor donderdag ander weer zorgen. Dat betekent toch dat we donderdag wel volle bewolking hebt. De zon zal weinig aan boord komen. En er geeft ook wat regen van. En de wees, die is dan ook van de partijen toch wel een matige, soms vrijkrachtige weer uit het zuidwesten. Dus donderdag een heel wat mindere dag. Ja, vrijdag dan wordt het nog echt een dag te worden, echt herfstachtig. Je hebt dan geheel bewolkt, zonder kunt denk ik helemaal niet aan boord. We kregen dan ook buien met volle wind. Dan lijkt het echt een herfstdag, dus echt een dag dat je zegt van nou, dat wordt buiten, valt er niet zo heel veel het belem, temperatuur een groot of puntig. En er kan zelfs ook nog een verdwaalde onweersklap in zitten. Dus hou dat allemaal goed in de gaten. Dan gaan we naar het weekend. Ja, het weekend zit er eigenlijk heel mooi uit. Wie profiteert dan eventjes van het uitlopen van een hoge drukgebied. Dat zorgt voor zowel zaterdag als zondag voor mooie droog weer. Zon geregeld aan boord en een temperatuur zaterdag puntig. En dan zondag zo'n beetje rond de 22. En op maandag pak ik nog even met maandag, de eerste dag van de nieuwe weken. Dat lijkt een mooie dag te worden. Droge en een volle zonne en temperatuur van een graad of 24 is toch ook best te doen. Daarna houdt toch wel langzaam qua temperatuur geleidelijk achteruit. En één ding is zeker, die hitte die komt niet meer terug.
2: Nou, klinkt wel goed, Freddy.
0: Ja, vinden wij niet erg.
2: Nee.
1: Ja, we hebben even mee wennen. We hebben lang in die hitte en brug te zitten. De bakens zijn verzet. En nu houden we een beetje ander weer. Maar die regen is ook van hartelijk welkom. En nou eerlijk mee. Ik heb nog geen mens hun klang van. Het mag hem hier weer wat warmer worden.
0: Ik ook niet. En gisteren is de herfst. En dan kun jij dat beter vertellen.
2: Meteorologisch begonnen, hè?
0: Ja.
1: Ja, gisteren is er inderdaad, dat klopt. We hebben dus gisteren bij Wila's weer een man allemaal begonnen met een meteorologische herfst. De echt astronomische herfst begint nu pas op 21 september. Ja. Dat betekent dat we het balans van de zomer opgehoord. Maar qua zonne, hou heel veel zonuren naast. Neerslag had ik de afgelopen maand 64 mm voor de maand augustus. Dus allemaal al nog alle cijfertjes nog bij elkaar kijken. Want zo'n zomerbouw noorbaard is nog niet vaak voorkomen en vooral die droogte en die hitte. Dus en het wordt waarschijnlijk zo nog eens een keer weer met maan. Maar voorlopig is die hitte gelukkig achter ons.
0: Dus jij ziet niet ver in jouw glazen bol dat het in half september misschien toch wel weer de hogere temperaturen komen?
1: Nou, zover als ik nu kan kijken, wat temperaturen nog wel in de dubbele cijfers. Maar ik zei nou, naar tot nu toe nog geen temperaturen eventueel dat die weer richting de 30 graden gaat. Dus alles kan natuurlijk nog, want de passeerdraad half september, daar ook nog temperatuur aan van graden of 24 of 28. Het kan allemaal natuurlijk allemaal nog. Maar wat de verwachting is, zoals het er nu voor staat, dat we wel een waarschijnlijk een natte herfst voor kring. Vooral oktober, november, ja, dat kon nog eens nat gewoon. En ook de eerste teken met ook dat zachte november en zachte oktobermaand voor kring. Waarschijnlijk dus. Maar daar gaan we al mee afwachten. Maar de eerste symptoom bindt er wel zo door dat wel waarschijnlijk die kans op kan gaan.
0: Ik heb nog een vraag voor jou gekregen. De hondsdagen, van wanneer tot wanneer zijn die?
1: Die waren dit jaar van 20 juli tot 20 augustus.
0: En dat is nu dus weer voorbij.
1: Ja, de hondsdagen bent verbied. Nou, de hondsdagen krult nog 10 kattendagen. Die zitten er direct achter aan. Die hebben de machine. Ja, en dan zie je in de eerste kattendag meestal met wisselvallig weer begint met regen achter weer. Ja, dan zullen er meestal ook wel 10 dagen aan vasten. Dus,
0: en ja, klopt dat?
1: Nou ja, merendeel wel. Dat is wat vaak uitgekomen dat de eerste katten daar slecht begon. En nou toch die 10 dagen toch wel wisselvallige weer waren. Dus het allemaal terug of allemaal dingen waar terug ook aan. En dat doe ik was. Ja, ene keer natuurlijk niet, andere keer wat. Maar iemand zou wel even wel metnemen, maar dat is precies zo met ons dagen. Het is van oudsher, praat je erover. En toch heeft het heel veel met het weer te maken.
0: Wij danken jou heel hartelijk voor jouw tijd. En volgende week hopen we jou weer te spreken.
1: Ja, volgende week weer. Dan gaan we verkiek met tanden weer het woord. Ik wens jullie natuurlijk nog een goede voorzetting van de werken. En ook natuurlijk een mooi weekend. Ook voor de luisteraars. En graag tot volgende week.
0: Dankjewel, Freddy. Tot volgende week. Doei. Ja, en we gaan even naar Joke toe, want Joke die belde. En wij zouden een verzoekje voor haar gaan doen. We zouden gewoon een plaat voor haar draaien. Ja. Dat wordt deze van Lenny Koerjoke, de Troubadour.

0: De Troubadour Lenny Koer speciaal voor Joke uit Hilversum. En beterschap vanaf deze kant. Was door haar knieën heen gegaan, vertelde jij?
1: Ja, heel pijnlijk.
0: Ach, dat is niet leuk. Dus, 87 jaar beterschap, ja.
1: Zeker.
0: Ik ga nog één keer de draaiorgel laten horen. En aan jou de vraag. Ja, wat is de artiest en wat is het, de naam van het nummer? Ook heel belangrijk. Oh. Ik ben natuurlijk weer met van alles tegelijk bezig. Zo. En dan gaan we hierheen en dan ga ik hem laten horen. Dus als je nog mee wilt doen voor 2 keer een XL, zo zijn ze broodje.

0: En wat was de vraag voor de slagroomtaart, Hetty?
1: Dat was, welke groep scoorde, even kijken hoor, een hit met sterrenstof. Dus welke groep scoorde een hit met sterrenstof?
0: Nou, krijg je nog heel eventjes de tijd om mee te doen.

0: George Benson en Give Me The Night. Het is tijd voor namelijk degene die wat we hebben gewonnen.
1: Ja, nou het orgelmuziekje dat was natuurlijk Heb Je Even Voor Mij van Frans Bauer.
0: Ja, start ik toch ook Vrienden Voor Het Leven
1: ja,
0: in?
1: Ja, dat was slecht. Kan gebeuren. En de winnaar is Jan Altenaar. Dan de prijsvraag voor het Grote Warenhuis met het rode logo. Welke groep scoorde een hit met Sterrenstof? Nou, dat was de jeugd van tegenwoordig. En de winnaar is Frank Wessels. Dan hadden we nog de tonica, wat dat was van vogel.
0: Ja,
1: nou, dat
0: ik is zei een kraai.
1: Ja, een torenkraai.
0: Oh, eerst begon ik met ekster, hè?
1: Ja, jij begon met ekster. Maar het ging dus om een torenkraai of een kou. En de winnares is Diane Schulenburg. Allemaal van harte gefeliciteerd.
0: Ja, groei en bloei is niet geraden.
1: Nee, helaas, helaas.
0: En die gaat dan weer mee. Ja, maar is volgende week Gerrit er weer?
1: Ja, volgende week is Gerrit er weer.
0: En hij gaat lekker op de zomp, hè?
1: Ja, leuk hè?
0: Zeker. Nou, dank jullie wel voor het luisteren. Jij, Hetty, bedankt voor jouw tijd.
1: Ja, voor de gezelligheid.
0: En ja, volgende week zijn we er weer, zelfde tijd. En dan hopen we iets minder chaotisch.
1: Ja, komt vast goed. Komt vast goed.
0: Gefeliciteerd met jullie prijs en veel plezier ermee. Goeie week gewenst.
2: Radio 350.
3: Weet wat er speelt.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
6: En je weet wat er speelt.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
6: Radio 350.
2: 92.3 FM.
6: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Caïro naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 2 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. De politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: We'll make it to the morning light.
1: Dit is Radio 350.
2: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
1: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: 350.
2: 350.
1: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
6: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Radio 350.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn derde ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd tweede, Jordi Meus uit België derde. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien, het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

magic. Call it true.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
5: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
4: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, welkom bij Crazy Horses. Vanavond een non-stop, aangepaste uitzending. Jullie horen mij dan ook niet meer. Volgende liedje wat ik heb meegenomen is Chris Stapleton. Cool.

Won't you stand by me? Won't you stand by me?

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
4: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
3: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
5: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Weet wat er speelt.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
6: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het onderzoek.
5: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
7: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
5: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
8: 92.3 FM.
0: 92.3.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
5: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
7: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
5: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holten, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.
8: I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.